0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat je er weer bij bent, man.
1: Ja.
0: Zo zaten we vorige week nog op een feestje.
1: Ja.
0: En nu weer je. Ja, even voor de insiders. Vorige week is mijn dochter getrouwd. Dus nou, waren we er even niet, hè. Lekker plaatje dit om mee te openen. Dance Little Sister. En je weet het, mocht je nog wat willen weten of willen horen, dat kan. Geef het even aan via de app. En die is ook te downloaden in de stores. Helemaal gratis. En daarin kan je ook de allerleukste plaatjes aanvragen. Dus direct verbonden met ons.
2: Elke vrijdag

0: Lekker plaatje dit, hè, Paul? Zo om even binnen te stappen op de vrijdagmiddag.
1: Dat is niet verkeerd.
0: Nee, dat dacht ik ook. Met dank aan Mart Hoogkamer. In ieder geval, tot dan 5 uur zijn wij bij je. We gaan ook nog even kijken naar de activiteiten in de regio. We gaan ook nog even kijken naar het weer natuurlijk. En misschien nog wat laatste nieuwtjes. Bijzonderheden. En misschien wel jouw favoriete verzoekplaat. Stuur hem even door via de app. Kun je gratis downloaden en dan kun je ons over heel de wereld luisteren. Brengt ons wel 11 minuten over 5. Deze

0: Ain't no mountain high enough. Lekker een gouden ouwe. Zo even voor jou op de radio van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Dat is nog een tijdje geleden, hè? Wacht even. Deze doen we nog niet. Die komt straks, die komt later. Maar Paul, even kijken naar het weer.
1: Ja.
0: Dacht ik ook.
1: Ik ga er bijna van stotteren.
0: Oké, niet doen.
1: Het wordt vandaag geleidelijk bewolkter, maar het blijft zo goed als droog in Barendrecht. Vannacht koelt het af tot ongeveer 12 graden. Wind is zwak, windkracht 2. Morgenochtend begint de dag bewolkt en is de temperatuur ongeveer 16 graden. En dan de komende dagen is het bewolkt en is de kans op regen hoog in Barendrecht.
0: Dat is wel minder.
1: Overdag wordt het ongeveer 19 graden. En 's nachts blijft de temperatuur hangen rond de 13 graden.
0: Oké, nou ja. Ik heb wel gezien op de langere termijn dat het weer wat beter gaat worden. En dat straks in de tweede week van juni komt natuurlijk ook weer de haring Nederland binnen. Dan gaan we weer naar de haringparties toe, Paul.
1: Lekker.
0: Ja, en dan gaat de temperatuur ook naar een graadje of 2, 23. Dus dat past erbij, denk ik. He, als het uitkomt. Maar voorspelling.
1: Ja.
0: Denk ik. Hoop ik. We gaan het zien. In ieder geval, dat was het even weer voor vandaag. Doen we het tweede uur ook nog een keertje. En dat brengt ons weer terug bij de muziek voor vandaag. Verliefd zijn Guus Meeuwis en Paul Elstak.

0: opmerkelijk duo. Guus Meeuwis en Paul Elstak. Verliefd zijn, hoorde je. Deze aflevering.
1: Bij Café van het Hof.
0: Van Café van het Hof.
1: Een leuk plaatje dit, hè?
0: Ja.
1: Ja, ik vind hem ook leuk. Hans Martens, die stelde me een hele tijd geleden als eerste naar mij toe voor van, wat vind je hiervan?
0: Ja.
1: En ik dacht zo, ja, dat is echt zo'n plaatje voor de vrijdag.
0: Ja.
1: En zo'n plaatje voor in de kroeg.
0: Dit is ook een plaatje voor in de kroeg.
1: Zeker.
0: Again.
1: Nou ja.
0: The Night People.

Ja, First Choice, Dr. Love. Hans draait hem ook wel eens in de ochtend. En meestal krijg ik hem dan voor mijn voeten gegooid, weet je wel, als Dr. Love. En de leukste gouden ouwe is tussen 9 en 10 met Hans van der Meer. 10 minuten over 5:30, het is vrijdagmiddag. We schrijven dag 5 juni 2026 en welkom dan 7 uur dit radioprogramma. Oftewel de vrijdagmiddagborrel. Je mag ervan maken wat je wil, of Café van het Hof. Maar waar het vooral om gaat is dat het druk eraf is voor het weekend. Dat wij met z'n allen lekker dat weekend gaan vieren. Of niet soms, dat gaat wel hè. Gaan we even lekker meezingen? Nederpop is tegenwoordig hit op de radio. Nederpop All Stars met dit nummer. Geef jou de stip aan de horizon. En zoek hem zelf, want die is mooi.

0: I Just Got Ready, de Michael Gray remix van de SOS Band. Die jij wel, hè, deze Paul?
1: Ja.
0: Wel een echte disco-klassieker.
1: Why Not Jazz. Doop, doop, doop.
0: Ja, dat is de volgende. Heb ik ook klaarstaan. Gewoon omdat het kan. Hey, ik hoorde net dat er een of andere walvis aangespoeld was. En die hebben ze in stukken gehakt. Of potvis, wat was het?
1: Ja, Timmy.
0: Oh, Timmy.
1: De bultrug.
0: Nou, de bultrug. Dus de sushi is weer in de aanbieding binnenkort, dames en heren.
1: Ja.
0: We hebben weer genoeg. 106.4, daar heb je op afgestemd. Wij zijn Café.

lekker autoplaatje dit. Alleen wel opletten dat je niet harder gaat rijden, want pas weer veel centjes tegenwoordig. De keuring wordt alleen maar duurder. Met de ergste staatskans mijn spekken op. Beautiful Places, Tiesto en Brianna Grace. Of zoals wij vaak zeggen op de radio, deze klapt lekker binnen. Tot dan 7 uur. De leukste muziek. En alles kan in dit programma bij Café van het Hof. En deze op verzoek van Patricia. En werkend in het Maastricht ziekenhuis. I've been thinking about you. Here's the London Beat.

luisteraars, het is weer bijna 6 uur. Eerste uurtje radio. Al bijna weer achter ons met als ene laatste plaat Olivia Dean en Men Are Needs. En als we het toch over de dames hebben, en zeker de dames waarvan ik denk, nou, daar zou ik ook best wel eens een cocktailtje mee willen doen. Hebben we deze van Jennifer Lopez ook nog even uitgezocht voor je. Deze is tot 6 uur, daarna zijn we terug met heel veel lekkere hitjes. Yeah,

0: muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 6 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui.

0: De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom. Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat nog een korte file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk en de IJssel is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.
3: The story is true.
4: Jouw vrijdagmiddagborrel

0: Ja. Wat gaat het vanavond worden, schat? Your place of mine. Or mine, moet ik zeggen. René Vroeger, alweer van een tijdje geleden. Was hij nog heel slank. Had hij ook zwart haar. Straks even met Paul nog even naar het weerbericht kijken. Tweede uurtje natuurlijk. Misschien is er wel wat veranderd. En voor die mensen die net inschakelen op deze radioshow.
1: Ja.
0: Waarom niet? Ja, kan toch? Your place or mine. En denk er dan wel bij na dat als je dat doet en je hebt wat uit te leggen.

0: En wij kunnen hier altijd een beetje kijken hoe vaak een plaat geluisterd wordt. En als ik naar deze aantallen kijk, dan denk ik dat er mensen zijn met heel veel spijt. 24.735.465 keer. Dan heb je volgens mij best wel een beetje spijt.
1: Café van de Week.

0: Shakira en Zoo. Volgens mij zit het nummertje ook volgens mij op het wereldkampioenschappen gebruikt. Wat dacht ik. Maar oké, dat is latere zorg. En daar gaan we vanaf volgende week naar kijken. En dat ben je dus ook bij het weer voor vandaag. Op deze vrijdag.
1: De komende dagen is het bewolkt en is de kans op regen hoog in Barendrecht. Overdag wordt het ongeveer 19 graden. En 's nachts blijft de temperatuur hangen op ongeveer 13 graden. De wind waait uit het zuiden en is matig, windkracht 4. Vanaf dinsdag neemt de kans op zon toe. En dan gaan we even kijken.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, dan blijft het een beetje wisselvallig volgens mij. Maar er zit al een kentering aan te komen, had ik begrepen, in de loop van volgende week.
1: Ja, vanaf volgende week woensdag gaat de temperatuur stijgen naar ongeveer 22 graden. En wordt de kans op regen minder.
0: En de kans op zon groter.
1: Ja.
0: Nou, dat wordt heel lekker dan. Dat ging het goed. Zeker als dan de nieuwe haring weer aan boord komt, of aan land. Dat betekent dat we dan die leuke feestjes krijgen met altijd heel veel gezelligheid. Drankje, haretje, zalmpje, kibbelintje, je kent het wel. Gewoon allemaal van die leuke dingen, zeg maar.
2: Elke vrijdag.

Ja, dat is even wat herrie op je radio zo op de vrijdagmiddag. Gewoon even wakker worden, moet ook kunnen. Ik bedoel, dit is zo'n plaatje op de tijdstip zo'n beetje rond het 6:15... dat je denkt van nou, ik moet even wat gaan bewegen, want anders stort ik straks in aan die bar.

En dan is dit echt zo'n plaat dat je denkt van, nou ja, waarom zou het eigenlijk niet kunnen? Nou ja, ik denk dat het dan wel kan. Ja, zeggen we dan. Door met nog meer muziek op de grote 106.4. Wij zijn Stroom en we zijn er met Café van het Hof tot aan 7 uur. Kennen we deze? Even terug in de tijd met de Queen of Clubs, oftewel Casey en de Sunshine Band.

0: Ja, en ze zeggen het. De echte liefde is te koop. Oftewel, Samuel Welton hoorde je zo op de grote 106.4. En we hebben nog wat leuke dingen vandaag. Want ik heb hier namelijk iemand aan de lijn. En die heet Daphne. En Daphne die gaat volgens mij zo direct bij een startschort aanwezig zijn.
1: Dat klopt inderdaad. Ik ga zo meteen onderweg naar locatie. Want vanavond vindt weer de jaarlijkse Hunt plaats. En voor de mensen die ze afvragen, de hunt, wat is dat? Nou, bij de hunt, dat betekent eigenlijk dat politieagenten, BOA's, beveiligingsmensen, vorig jaar ook undercover politieagenten en zelfs een politieheli gaan door één specifiek afgebakend gebied heen, ja, op zoek naar boefjes.
0: Okay.
1: En die boefjes, dat zijn de jongeren die zich hebben opgegeven.
0: Oh, dat klinkt leuk.
1: En ja, die hebben dan van die hele mooie verfpakken aan, zoals je ergens in een wijk bent in Barendrecht, ja, en je denkt, ik zie allemaal jongeren en verfpakken en politieagenten rennen. Dat klopt
0: dan,
1: dus.
0: Dat is het een spel.
1: Dat is, okay, een spel.
0: We hoeven ze niet 112 te bellen en dergelijke dingen. Gewoon mee kijken wat er dan allemaal gebeurt.
1: Precies. Gewoon, okay, lekker meekijken.
0: Nou, is goed, joh. Misschien dat we je voor 7 uur nog wel even terug horen met iets leuks.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, dan gaan we dat gewoon ook uitzenden. Oké, nou, ik ben benieuwd. De hunt, Paul, dat had wat voor jou geweest toen je nog in je jonge jaren was met lang haar.
2: Met lang haar.
0: Ja, met lang haar, ja.
2: Dat is lang geleden.
0: Dat is heel lang geleden. Door met de lekkere plaatjes voor jou op de radio en natuurlijk voor jou in het café. Hier is die, Betty White.

DJ-collega Peter Gelderman. Heel veel gedraaid, zeker nog de laatste periode wat hij radio maakte bij Isla. En de, dus dat is alweer een tijdje geleden. Oké, maar daar gaan we het verder niet over hebben, want dat is helaas verleden tijd. We hebben nog wel heel veel muziek tot aan 7 uur. Onder andere deze, The Real Thing. En mocht je nog een plaatje aan willen vragen, het kan via WhatsApp. En WhatsApp kun je terugvinden in onze app. En die kun je gratis downloaden in de stores. En die vind je onder de naam Stroomspreekomroep. Oude Maas, Hoekse Waard en Hollandswaard, Barendrecht, Rotterdam, noem het maar op. En deze is even aangevraagd door de familie Spiljaard. Sinds kort heten ze zo. Jawel. Helemaal vanuit Bali.

En deze is even aangevraagd door de familie Speeljart. Sinds kort heten ze zo. Jawel. Helemaal vanuit Bali. The real thing voor jullie van de Brothers Johnson.

0: mensen. Met ik heb zo'n zin in jou. Pas ook goed bij de vrijdagavond, toch? Net zo voor het weekend. Bijna alweer 7:10 vandaag. 5 juni 2026. Je luistert naar Café van het Hof. En tegenover mij Paul. En Paul zijn vrouw is er ook. Hallo. Nee, die mag nog niet. Dus, hey Paul, is even... Je bent er nog... Ja, ik heb hem openstaan.
1: Ja.
0: Ja, ik heb hem openstaan, ja.
1: Goeiedag.
0: Goeiedag. Ik zit gelijk even te kijken naar de WhatsApp, want we zouden misschien nog iets binnenkrijgen over de Hunt.
1: Ja.
0: Ja, de Hunt, hoorden we net. En, onze buitenreporter, Daphne, is er naartoe. En de Hunt is eigenlijk een spel tussen jeugd en politie. En die zijn nu ergens aan het afspreken en die gaan starten. Dus als je daar kinderen in rode pakken of oranje, moet ze niet kwalijk nemen als ik dat helemaal niet goed kan uitleggen, omdat ik niet alle kleuren helemaal goed ziet. Maar in ieder geval, als je die ziet rennen, dan weet je dat het een spel is. Met politieagenten erachteraan. Dus je hoeft niet naar 112 te bellen of zo. Dat is wel belangrijk om even te weten, denk ik. Oké, door met de muziek. Ah.

Tavares draaide we even. Zo'n plaat die je altijd kan draaien, zeg maar. Ook op elk feestje. Mocht je geen keuze hebben, dan denk je, nou, pak deze gewoon uit de kast. Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. Intussen tijd alweer kleine 12 minuten voor 7 uur. Dat betekent dat we nog, nou, ik denk 3-4 plaatjes kunnen draaien voor jullie. En ik heb een leuke uitgevonden, de Sugar Baby Love. Nou ja, die ken jij wel, denk ik, Paul. Dat is er eentje uit, ja, lang geleden. Maar die is tegenwoordig natuurlijk ook weer teruggebracht. Met allerlei nieuwe beats eronder en houseversies en noem het maar op. En ik heb deze van Pure Energy. En als ik zelf nog wel eens ergens staat, aan een strand of zo, dan draai ik deze. Maar het is wel heel leuk, moet je maar even luisteren.

0: Ja, de Young Hearts Run Free. Zeker als je richting de zomer gaat. Maar zijn die tijden gebleven dat wij naar Renesse gingen en zo, Paul? He?
1: Dat is lang geleden. Dat
0: is heel lang geleden, ja. Met de brommer naar Renesse vanuit Rotterdam-Zuid. Was je wel even onderweg. Kon je ook een dag bijna niet zitten, maar het was wel gezellig. Kenny Station draaiden we als, ik denk nog twee platen. Komt niet helemaal uit. Maar oké, we gaan even kijken hoe het zich dan verder ontwikkelt. En daar in ieder geval dit plaatje. En ik heb er nog een paar lekkere klaarstaan. Oh ja, de volgende. Ook een lekkere disco-klassieker. De Tramps. Disco Inferno. MUZIEK

0: En dit was de eigenlijke single-uitvoering. Ik heb thuis nu ook studio's. En ik heb weer twee draaitafels neergezet, Paul. En ik ben druk bezig met het vernieuwen overal terug te zoeken vanuit vroegere tijden.
1: Okay.
0: Wat verspreid staat over Roosendaal, Tegenburg, Rotterdam-Zuid, Barendrecht, weet ik wel waar, in allerlei garageboxen. Maar dat gaat wel goed komen. Dus dat wordt wel leuk. Ja, ik zag Erik ook net voorbij lopen. Die is er vanavond, vanaf 8 uur. We hebben nog één plaat voor je tot aan het nieuws van 7. En dan zijn wij de volgende week weer met Café van het Hof tussen 5 en 7. En dat is natuurlijk jouw vrijdagmiddag geboren. Oftewel, jouw aftrap naar het weekend. Dan voor mij in ieder geval nog even naar jullie allemaal toe. Bedankt voor het luisteren. Paul, fijn dat je er ook bij was.
1: Ja, graag gedaan.
0: En we zijn er volgende week weer. Hopelijk met een zonnetje.
1: Ja.
0: Schijnt nu ook een beetje tussen de wolken door. Hey, bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. En deze is van Gladys Knight en de Pips. Baby, don't change your mind. Hoi. Ooh,

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 7 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
3: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. Vandaar dat ze moesten schuilen, als het ware.
2: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
4: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
2: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek. Altijd.

en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij

0: Het is vrijdag 5 juni 2026. Het meest spannende event van Barendrecht is weer in volle gang. De Hunt 2026.
1: Nou, inderdaad, vorig jaar waren we erbij, maar dit jaar is het wat eerder. En ja, we zijn er dus live bij en gaan kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Zou de handhaving er weer bij zijn, de politie en misschien ook wel de Zulu.
2: Dat is een politiehelikopter.
0: Ja, nee, precies. Allemaal vaktermen zo ineens zo.
1: Ja, op het is de Hunt, hè?
0: Ja, nee, zo is maar net. We zijn bij je tot 10 uur vanavond met de Hunt 2026.

0: BTS met Dynamite bij Stroom op jouw vrijdagavond. Het programma Feel Good Friday XL, die in tegenstaat van The Hunt.
1: Zeker, en we schakelen over naar Daphne. Want Daphne die was bij de start van The Hunt.
0: Ja, wat gebeurt er allemaal?
1: Precies, dat willen we weten.
2: We doen vanavond alles eraan om te ontsnappen. Er zijn wel een paar regels, zoals niet in sloten springen. De bosjes, dat mag dan op zich wel weer. Dus wat hier eigenlijk gebeurt is... ik stond net naast een politieagent die een jongen uit de bosjes aan het lokken was. En ze zijn heel goed aan het samenwerken. Ik zie hier nog een stiekem jongere in de bosjes. En die

0: net nog te ontsnappen. De politieagent is net weggesprint omdat ze iemand anders erbij zag komen. Dus hij heeft nu precies geluk. Want er is namelijk helemaal niemand meer hier. Maar ja, probeer eerst maar eens te ontsnappen. En er zijn hier ook nog twee jongens. Die zijn hier aan het helpen. Oh, daar komt de politieagent. Ik moet even een stapje aan de kant zetten. Het is hard werk hier voor de politie. Hé jongens, zijn jullie iedereen aan het helpen?
1: Ja, een beetje om zijn beurt, hè.
0: Ja? Hebben jullie dat vaker gedaan?
2: Nee.
0: Helemaal niet?
2: Nee, nooit.
0: Vorig jaar zijn jullie ook hier geweest, denk ik, of niet?
1: Ik weet niet. Ik ben hier vandaag voor het eerst.
0: Oh, maar dat is toch wel heel leuk. Wonen jullie ook hier in de buurt?
1: Nee, mijn vriend.
0: Woon jij hier dan in de buurt?
1: Ja.
0: Oh, maar dat is leuk. Dan heb je het vorig jaar dus ook gezien.
1: Ja.
0: En jullie gaan dus stiekem alle jongeren helpen en de politieagenten verklappen waar ze zijn.
1: Ja.
0: Maar dat is ook wel een hele belangrijke taak, denk ik, of niet?
1: Ja.
0: Denken jullie dat je straks misschien wel de winnaar gaat helpen van het spel?
1: Ja, misschien.
0: Dat zou wel heel tof zijn, hè?
2: Ja.
0: Zitten er nog meer in de bosjes verstopt, jongens, of niet?
1: Volgens mij niet.
0: Nee, zijn de bosjes leeg?
2: Ja, denk het wel.
0: Nou, dat is in ieder geval een hele vangst, denk ik zo. Mevrouw de politieagent, mag ik u wat vragen?
3: Nou, ik ben heel hard bezig.
0: Ik loop lekker met je mee, dus je gaat rennen, moet je maar wegrennen.
3: Is goed.
0: Is dit de eerste keer dat je meedoet?
3: Nee, volgens mij de derde of de vierde keer al.
0: Dus je bent een echte hunt-veteraan?
3: Zeker. Ik geef me ook ieder jaar op als het kan.
0: Vind je het leuk om te doen?
3: Ja, ik vind het heel leuk om te doen. Wel vermoeiend, maar dat is de bedoeling, hè?
0: Ja, dat is ook zeker zo. Een soort extra live-action trainingsrondje.
3: Precies. Niet meer naar de sportschool vandaag.
0: Nee, die heb je al gehad.
3: Zeker.
0: Wat vind je het leukste van de hunt?
3: Het enthousiasme, de energie, de rivaliteit. En toch elkaar vinden op het einde. Dat vind ik echt heel leuk hieraan.
0: Het is ook onderling tussen jullie als politieagent en zijn handhaving ook rivaliteit?
3: Nou, we proberen wel natuurlijk de meeste aantallen te krijgen. Dus daarin hebben we wel een strijd, maar ook elkaar samenwerken.
0: Oh, er moet weer gerend worden, dus ze gaat gelijk weer weg. Dat heb je dan als je hier live midden in een spel zit. Dan rent de persoon die aan het interviewen bent gewoon weer weg. Want er ging weer een jongere de bosjes in en die gaan ze weer achterna. Want ze zitten met een groepje van een stuk of 6 politieagenten om de bosjes heen te jagen. En daar zitten de jongeren dus nog steeds in verstopt als echte bosjesmannen.
4: Dankjewel Daphne. Straks komen we bij je terug met het vervolg van de Hunt 2026.

0: Agda en Menunk en morgen wordt fantastisch. En daarvoor hoorde je ABBA met Summer Night City. Ja, met zoveel handhaving en politie onderweg. Daphne, ben je al aangehouden of loop je er nog?
1: Ik ben nog steeds hier op locatie live bij de Hunt. En dat betekent dus dat het hier echt één en al spanning is. Ik sta een beetje op de kruising bij het Suze Groenewegpad en het fietspad. En ik zie hier om mij heen staan allemaal toeschouwers. En ik ga even kijken wie van deze toeschouwers is het meest enthousiast voor hun kind, kleinkind. Dan wordt hij heel enthousiast gewezen. Mevrouw, u bent enthousiast?
2: Nou ja, ik vind dit wel heel erg leuk om te zien, ja.
1: Ja? Ja. Is uw kind mee, een vriendje van een kind of misschien een kleinkind?
2: Mijn zoon en dochter zijn allebei mee met allemaal vrienden.
1: Oh, dat is leuk om te zien.
2: Zeker.
1: Heb je ze al voorbij zien komen?
2: Ja, zeker. Gaat hartstikke goed. Eén heeft al een paar posten gehaald, de ander nog niet. Dus we gaan het zien.
1: Dus we zijn gesplitst van elkaar?
2: Zeker.
1: Ze denken, we gaan niet als een team, maar wij gaan allemaal als alleen op pad.
2: Nee, zijn broer en zus, hè, dus dan blijf je bij elkaar vandaan.
1: Beetje rivaliteit.
2: Precies.
1: Was de spanning thuis al een beetje opgelopen?
2: Nee, ze hadden er gewoon heel veel zin in.
1: Ja?
2: Ja.
1: Nog niet van, ja, ik ga meer checkpoints halen dan jij.
2: Nee, dat gelukkig hebben ze niet. Ze hebben gewoon zin in een leuke...

0: Avond.
1: Nou, daar gaat het om, tenslotte.
0: Ja, precies.
1: Ja, het is dus de eerste keer dat ze meedoen.
0: Mijn zoon de tweede keer, mijn dochter de eerste keer.
1: Oh, nou, hartstikke leuk. Hoe heten ze?
0: Stan en Lotte.
1: Nou, Stan en Lotte, heel veel succes. Ik denk niet dat ze dit horen, ik kan het altijd terugluisteren. Heb je ze al gezien?
0: Ja, zeker. Ja, de eentje loopt daar en de andere ben ik kwijt.
1: Zijn ze al gepakt?
0: 1 keer.
1: Oeh, spannend nog dan. Even afwachten maar.
0: Ja, precies. We wachten nog even af.
1: Ja, precies. Nou, terwijl wij nog even afwachten, gaan wij nog even hier op de kruising staan. Kijken wat er allemaal om ons heen gebeurt. En ja, wie weet wat we allemaal nog tegen gaan komen vandaag.
2: Dankjewel, Daphne. Ja, de Hunt 2026 live met Daphne op locatie dus. Niels, Julia en Erik vanuit de studio. Wilt de Rolling Mass met Love for Love. Het is 7:50 en ja, de Hunt die duurt nog wel even. Ik denk zeker nog een uurtje. We houden die op de hoogte natuurlijk vanuit de studio van Exact Barendrecht. En ja, het is wel gewoon zwart ook.

3 gemeenten, 1 stem. Streekomroep Oude Maas is de schakel tussen Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Wij houden je op de hoogte en zorgen dat je niets mist van lokaal tot regionaal. Omroepstroom.nl.

0: Ja, met deze zomerse klanken krijg je toch echt wel zin in het warme weer. En gelukkig, ja, is het deze editie van de Hunt droog in Barendrecht. Want vorig jaar was het al een beetje regenachtig. Wel hier en daar een bui en dat soort ellende. Maar gelukkig is het allemaal een beetje droog. Dus we gaan even kijken bij onze eigen Freek Vonk. Hoe is het daar?
1: Ik ben nog steeds in de buurt van de bosjes. Met alle bosjesmannen, bosjesjongens en bosjesmeisjes. En iedereen die zich afvraagt van waar zitten ze nou, die jongeren? Zitten ze in het bosje? Zitten ze er niet? En toen, er worden hier tactieken bedacht. Er worden hier tactieken bedacht om ze uit de bosjes te lokken.
2: Bosjes op de kat wordt ingezet.
1: De jongeren moeten maar bang worden van de kat, hoor ik hier. Dan komt de kat erachterna. Maar goed, hier bij de Hunt zie je heel veel nieuwe gezichten. Maar ook bekende gezichten. En ik probeer ondertussen bij de politieagent in de buurt te komen. Want hij loopt heel elke keer stiekem loopt hij van mij weg. Want ze hebben het natuurlijk heel erg druk. Want ze zijn actief aan het jagen. En als je dan denkt dat je er één hebt, dan gaan ze weer gewoon heel hard verder wegrennen. Ze zijn elkaar aan het helpen. De politie heeft hier politie te motor, politie te fiets, handhaving. En ja, ik ga toch even kijken wat het verhaal van die kat nou is. Of de politieagent toch echt zijn kat meegenomen heeft. Of dat het een geluidseffect is. Heb je toch je kat meegenomen?
3: Ja, zeker. Die loopt hier nog ergens rond. Ik ben hem alleen nu even kwijt.
1: Is die kwijt in de bosjes?
3: Ja, het is een rode kat met een blauw bandje. Dus hij moet echt wel opvallen. En hij luistert naar Hector.
1: Oh, Hector, de kat moeten we gaan zoeken. Dat is het mysterie van...

0: vandaag. Met een oranje bandje, dus geen paars en geen geel en geen groen bandje. Maar ja, Hector die moeten we dus nog heel even gaan zoeken. En de politie loopt weer door, de jongeren lopen weer door. Zo gaat het hier bij de Hunt. Het is allemaal soms gewoon ontzettend snel. Ja, en dan zijn ze weer verdwenen.
1: Nou, Daphne, dankjewel en we horen je zo weer.

0: Ja, veel te snel van Eugene. En de tijd gaat natuurlijk ook altijd veel te snel. En Daphne, ben je eigenlijk al mensen tegengekomen?
1: Ik sta hier naast een jongen en die stond net hier tegen zijn, ik denk zijn moeder, de wildste verhalen te vertellen over wat hij allemaal heeft meegemaakt. Wat heb je allemaal gezien?
2: Ja, ik zag een paar kinderen wegrennen, niet heel veel.
1: En ze werden achterna gezeten, toch?
2: Ja, één zo'n vriend van mij, die werd achterna gezeten door 4 agenten. Maar hij breekt een van die enkels en ging wegrennen.
1: Van die agenten?
2: Ja.
1: Dus hij is ontsnapt aan 4 agenten?
2: Ja.
1: Dat is wel heel knap.
2: Heel erg knap.
1: Ben je trots?
2: Heel erg.
1: Ja? En jij, hoe zit het met jou? Ben jij al getikt?
2: Ja, ik ben een paar keer getikt.
1: Dus je lucht er helaas uit?
2: Helaas wel.
1: Was het de eerste keer dat je meedeed?
2: Ja.
1: Dat is ook wel heel spannend, denk ik dan, om mee te doen.
2: Ja, wel een beetje. In het begin dacht ik van, wat ga ik doen? Maar toen had ik het wel een beetje door.
1: Heb je wel een checkpoint kunnen vinden?
2: Nee, ik heb geen checkpoint kunnen vinden helaas.
1: Dus je was nog heel haastig op zoek naar een checkpoint, maar het is niet gelukt?
2: Nee, helaas niet.
1: Wat vind je het leukste?
2: Wel met je vrienden verstoppen ergens in de bosjes of zo.
1: Heb je ook in de bosjes gezeten?
2: Ja.
1: Ja, welke bosjes?
2: Ik denk naast de blauwe, maar dat was het, denk ik.
1: Ja. Ja, en ik zag je dat je vriend ook in de bosjes had gezeten. Die is dat heel stiekem verstopt.
2: Ja. Ja. Dat is hoe het is gebeurd, ja.
1: Heb je heel hard gerend?
2: Best wel. Ik ging echt kapot.
1: Doe je volgend jaar weer mee?
2: Misschien wel, ja. We kijken. Kijken wel.
1: Ja. Nou, je hoort, het is gewoon een hele leuke avond hier in de wijk. Achterna gezeten worden door de politie is stiekem toch wel heel erg leuk.
2: Ja, hè? Heel erg.
1: Precies, dat maak je ook niet in je dagelijkse leven mee. Nou, terwijl wij hier nog even staan en gaan praten over wat je allemaal hebt gezien, wordt hier om ons heen nog volop gejaagd door de politie. Er wordt achterna gezeten, nagerend, ingesloten. Ga jij nog mensen helpen?
2: Waarschijnlijk wel. Ik heb ook dorst, ik ga wat drinken.
1: Nou, ga lekker wat drinken, ga lekker kijken en geniet. En veel succes en veel plezier nog.
2: Dankjewel, hè.
3: Daphne, dankjewel voor dit moment. Je bent met Stroom op de vrijdagavond. Tot 10 uur is dit Feel Good Friday. Heb je zelf een zoekje? Bel hem even door, hè. 0180 261 11. De lijnen staan.

0: En dat in deze maand Love and Pride van King. En daarvoor hoorde je Olly Murs en Flo Rida met Troublemaker.
1: En dan luister je nog steeds naar de Hunt 2026. En dan schakelen we over naar Daphne.
2: Inmiddels ben ik een stukje verder gelopen de wijk in. En ik sta achter sporthal Lagewij heet het volgens mij. En achter de sporthal, daar is dus een checkpoint. En ik denk, ik ga dus een van de checkpoints opzoeken. Daar is het vast super druk. Kan ik alle jongeren interviewen, vragen wat ze allemaal meegemaakt hebben. In welke bosjes ze gesprongen zijn. Of ze al hondenpoep gevonden hebben, geen idee. Dus ik denk, ik ga naar een checkpoint. Maar ja, ik kom daar aan. Helaas is dit dus denk ik het best verstopte checkpoint wat er is. Wat denk jij, is dit het best verstopte checkpoint?
3: Ja, ik denk het wel, want wij hebben hier denk ik van alle checkpoints de minste jongeren gezien. Ja, ik denk als je straks terugkomt op een blok, dat er de minste jongeren zijn, of zeg maar dat de rode bandjes het minst zijn uitgedeeld. Want wij zijn de rode checkpoint.
2: En met wie heb ik het genoegen hier vandaag?
3: Ik ben Jay, jongerencoach bij blok 010.
2: En wat houdt jongerencoach in?
3: Ja, wat houdt het eigenlijk niet in? Ik ben heel veel te vinden op het blok. Tijdens onze openstellingen. Daarnaast ben ik veel te vinden in de wijk. Waar ik jongeren kan benaderen mocht ze vragen hebben. En kan ik wat voor ze faciliteren misschien. En daarnaast ben ik ook actief op de scholen om daar te coachen.
2: Ja, en jij kijkt eigenlijk van, hey, waar zitten de jongeren mee? Waar lopen ze tegenaan en hoe kan ik ze verder helpen?
3: Ja, dat, maar niet alleen dat. Jongeren kunnen ook naar mij toe komen met bijvoorbeeld een tof idee. Ze kunnen bijvoorbeeld zeggen van, hey, ik wil graag met wat vrienden een bokstraining in elkaar zetten. Of ik wil DJ-lessen organiseren. Of ik wil zelf een DJ-les. Zou je mij kunnen helpen met dat op te zetten? Dan kunnen we altijd kijken wat we kunnen doen.
2: Dus jullie zijn eigenlijk gewoon heel gevarieerd bezig. Niet alleen maar gesprekjes met jongeren één op één. Hoe gaat het met je? Dat juist niet, hoor ik eigenlijk.
3: Jawel, dat ook. Maar jongerenwerk wordt vaak gezien als alleen dat. Maar dat is het dus niet alleen dat. Het is veel breder.
2: Ja, en ook meedoen met de Hunt op een stempelpost.
3: Ja, bijvoorbeeld. Ik zei net al tegen mijn collega van, wat voor gekke baan hebben we eigenlijk, hè? Maar met wel nog zin.
2: Ja. Ja, zit de sfeer er nog een beetje in?
3: Ja, altijd. Als wij er zijn wel.
2: Heb je het al koud?
3: Nee, ik heb een jasje aan. Heb jij het koud?
2: Nee hoor, zeker niet. Ik wou zeggen het zonnetje schijnt, maar dat is niet meer helemaal zo. Het trekt langzaam een beetje dicht.
3: Nee, maar jij bent wel veel aan het wandelen, dus dan hou je het wel warm.
2: Daarom, ik loop de hele wijk door. Weet je hoeveel stempels jullie al gezet hebben? Hoeveel bandjes jullie uitgedeeld hebben?
3: Hoeveel bandjes zullen wij hebben uitgedeeld?
4: 26.
2: Nou, dan moeten er nog flink wat jongeren dan langskomen. 124.
3: Ja, maar dat gaat dus niet meer gebeuren, want volgens mij zijn er al zijn er nog maar 15 over of zo. Die nog in de wijk lopen momenteel. Dus de rest is allemaal gepakt. Ja, en we zijn misschien maar wij zijn maar 2 of 3 jongeren tegengekomen die echt alle 4 de bandjes hadden. Dus wij zijn de best verstopte post inderdaad.
2: Ja, dat merk ik dan inderdaad. Maar jullie delen niet alleen bandjes uit, maar ook water.
3: Ja.
2: En wat nog meer?
3: Dat is het.
2: Gewoon water en dan een goed gesprek.
3: Waterbandjes en oprotten.
2: Na twee minuten.
3: Ja, ik had gehoord 5 minuten. Maar daar zijn discussies over. Maar wij gunnen ze wel 5 minuten, is niet zo erg.
2: Nou, dat is heel fijn. Dat ze even 5 minuten mogen uitpusten. Ik zie hier inmiddels ook iemand van een flesje water komen. Ben je al getikt?
5: Ja, ik ben nu af.
2: Ben je helemaal af?
5: Ja, net.
2: Oh, dat is wel heel erg jammer. Waar ben je helemaal afgetikt?
5: Bij de gele huizen daar zo. Allebei. 2 keer.
2: Ja, precies. Nou, dat is dan heel jammer. En wat ik net al zei, hier was het heel rustig. En er staan ineens, nou het zal zijn 10 jongeren om je heen. Is het de eerste keer dat jij mee hebt gedaan?
5: Nee, vorige heb ik ook mee gedaan.
2: En hoe ver ben je toen gekomen?
5: Nou, wel iets minder ver dan nu. Nu ben ik wel verder. Dus.
2: Ga je volgend jaar weer meedoen?
5: Ja, zeker.
2: En wat is dan je doel? Om hoeveel bandjes te halen misschien?
5: 3, denk ik.

0: 3 bandjes en dan ook een beetje lang volhouden. Ja, dan ben je snel getikt. Nou, dat viel op zich wel mee, maar ik heb vooral heel lang in de borst gezeten en gewacht, want het was zo druk. Heb je bij de kruising, bij de Gdorneweg gezeten? Ja, daar. Ja, daar zaten heel veel bosjes mannen en bosjes vrouwen. Dan ben je toch al een beetje, wij zijn net al een beetje de Freek Vonk van Balendrecht. Ja, precies dat, ja. Misschien ben je wel een kat tegengekomen, een van de politieagenten, die zei nog, ik ben mijn kat kwijt, hij heet Hector met een blauw bandje en een rode vacht. Oh, nou, die heb ik niet gezien, maar... Wel veel katten. Nou, wie weet. Geniet lekker van het drinken en rust lekker uit. En ondertussen word ik hier omsingeld door allemaal jongeren. Het is nog steeds de rustigste post, want helaas zijn ze allemaal af. Maar wie weet, er zijn nog 15 jongeren in het spel. En het duurt nog tot 8 uur, dus nog heel even. Spannend dus.
1: Hou vol, Daphne. We komen graag zometeen bij je terug voor het slotakkoord van de Hunt 2026. Je bent bij Stroom, dankjewel daarvoor. Ariana Grande featuring Nicki Minaj onderweg met Side to Side. En je hoort ze al op de achtergrond. Dit is VOF de Kunst. Je kent ze ook van 1 kopje koffie. Maar dit is Oude Liefde Roes niet, hier bij Stroom.

0: killing me. Kissing me. Ariana Grande featuring Nicki Minaj met Side to Side hier bij Stroom op jouw vrijdagavond het programma Feel Good Friday XXL die in het teken staat van The Hunt.
1: Ja, en de tijd tikt door. En Daphne, hoe is het nou bij jou rond dit tijdstip?
2: Ik tik steeds dichter tegen 8 uur. Dat betekent dat alle jongeren zich moeten gaan melden. Zo langzamerhand bij blok 0180. En niet alleen de jongeren moeten zich melden, maar ook de politieagenten moeten zich hier melden. En hij denkt, ik ga er heel gauw van horen. Dus ik ga toch even naar deze politieagent. Die had ik eerder gesproken, nu was je ook kat kwijt.
3: Ja, hij is weer terug. Hij luistert goed. Dus hij zit er in de bench achter in de auto.
2: Hector is weer terecht.
3: Hector is weer terecht. Hij heeft toch nog een paar kinderen getikt ook, hè?
2: Ja, hoeveel?
3: Ja, ik denk dat Hector er zelf 3 heeft gepakt.
2: Nou, doe maar. En hoeveel heb jij er gepakt?
3: Ik heb 4 en met elkaar dus 7.
2: Nou, dat zijn er toch flink wat.
3: Zeker, hè? Procentueel gezien hebben we het niet slecht gedaan.
2: En heb je allemaal uit de bosjes getikt of gaat ook ergens anders?
3: Hector heeft de kinderen uit de bosjes gehaald en ik heb ze die op de weg liepen gepakt.
2: Ja, dat is echt een team effort.
3: Ja, dat is altijd teamwerk. Politiewerk is altijd teamwerk.
2: Ja, dat zag ik ook. Want af en toe stond ik heel stiekem een beetje erachter en ertussen. En denk ik, nou, misschien kan ik nu iemand aanspreken. En dan rennen jullie natuurlijk met z'n allen weer keihard weg. Ja, altijd samen en alle tactieken die besproken werden.
3: Ja, die hadden we van tevoren al geoefend, hè. Dit hebben we al weken van tevoren zijn we al aan het oefenen en aan het trainen geweest.
2: Ook al van tevoren de duo's afgesproken, nou wij gaan samen.
3: Ja. En dat zijn speciale koppels. Dus je maakt geen kans. Zijn er nog maar 6 over.
2: Ja, dat is dan spannend. En denk je dat je het gaat voelen? Morgen heb je spierpijn? Of denk je, nou, het valt wel mee?
3: Nee, geen spierpijn. Nee hoor. We zijn natuurlijk super getraind. Dus spierpijn hebben we niet.
2: Nee, ja, vorig jaar zeiden mensen, die zeiden, ja, het valt me dan eigenlijk toch wel heel erg zwaar. Maar dat ze het niet verwacht hadden.
3: Voor ons wel zwaar om te lopen, om te rennen de hele tijd. Want we hebben natuurlijk 12 kilo extra spullen bij ons. En de kinderen zijn allemaal in sportschoenen. En wij hebben natuurlijk zware kisten aan. Dus dat is wel zwaar.
2: Maar goed, daar ben je gewend.
3: We zijn wel gewend. We zijn niet voor één gat te vangen.
4: Bij school, bij de Adriana.
2: Was je op de fiets of op de voet?
3: Ik was op de voetjes. Ja. We hebben hard gelopen. Samen met Jeffrey. Jeffrey is ook een beest hoor.
2: Ja, hij is ook een bekend gezicht hier bij de Hunt. Vorig jaar heb ik hem ook al gezien en gesproken.
3: Ja, en ik heb zelf het jaar daarvoor meegedaan. Was je er toen ook bij?
2: Ja.
3: Toen heb ik eigenlijk was ik hier mee en zo'n secret lab hadden we hier staan.
2: Ja, dat klopt, ja.
3: Dat was toen mijn werk. En dit jaar mocht ik wel lopen. Vorig jaar zijn er te veel kinderen, die hebben het gehaald. Dus dat, ja, we moesten de pakkals vergroten en dan zetten ze mij in.
2: Ja, samen met Hector natuurlijk.
3: Samen met Hector en Jeffrey.
2: Nou ja, dat klinkt als een strak plan in ieder geval. Alsof het helemaal goed doordacht is. Heel veel tactiek. En we gaan zo zien wie er gewonnen heeft.
3: Ja, ik ben benieuwd. Of er zijn er überhaupt mensen geweest die het gehaald hebben?
2: Nou, ik heb net bij Checkpoint Rood gehoord dat er maar 26 jongeren langsgekomen zijn. Dus dat is nog even spannend.
3: Ja, ik heb ook heel weinig

0: rode bandjes gezien. En als ik nu om me heen kijk, zie ik her en der wel kinderen met bandjes. Maar ik zie er maar eentje met een rood bandje.
1: Nog even spannend dus.
0: Dat is even spannend, ja. En we wachten nog even op de laatste zes. Maar we hebben nu de toppers nog in het veld van ons. Dus die maken echt... Ze moeten terugkomen, ze maken geen kans.
1: Ik hoor al wie er eigenlijk gewonnen heeft. Dat zijn gewoon jullie als de politie.
0: Dat zijn wij als politie, ja. Maar we beginnen. We hebben nu 2 weken rust. En over 2 weken beginnen we eigenlijk alweer met de training voor volgend jaar.
1: Nou, klinkt als een strak plan.
0: Ja, dat is ook wel nodig. Dus dat komt helemaal goed.
1: Nou, volgend jaar zit vast in de voorbereiding. Dus we gaan zien hoe dat gaat lopen. En zometeen gaan we door naar de prijsuitreiking. Dankjewel.
2: Spannend, spannend, spannend. En zo klikt de klok langzaam door. Na 8 uur het einde, het slot van de Hunt 2026. Zometeen zijn we gewoon bij je terug na 8 uur... met het originele programma Feel Good Friday. Met onder andere...
3: Nou, sowieso dan natuurlijk de Feel Good 5 weerverkeer. En natuurlijk de productwaarschuwingen in het 2 uur. Dus dat is vanaf 9 uur. Dadelijk nog een film die we gaan bekijken. En informatie uit de regio.
2: En natuurlijk gaan we het volgende uur horen wie nou precies die Hunt 2026
3: heeft gewonnen. Precies, want de Hunt is nog niet helemaal afgelopen.
2: Ja, de prijsuitreiking komt eraan. Zometeen in blok 010 de start- en finishlocatie van deze editie. Wij zijn erbij, dus mis niks. Vanaf je luie bank, via de gratis app, via de FM. Het maakt allemaal niet uit. Luister gewoon lekker mee. Tot 10 uur vanavond in het programma Feel Good Friday. Graag tot zo.
4: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas. Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113 Barendrecht.
5: Tijd voor Chica's mode. Chica's mode zet de tijd op 8 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
4: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk... is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige... maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro... om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden. Maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
7: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
6: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken... en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
8: Bij zo'n stelsel dat men dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd... sommigen raakten bijna uitgewoond, uitgeput, uitgewoond.
6: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte... en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring... moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Stroom. Verkeersinformatie.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Stroom!
4: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Mooie muziek hoor je hier bij Omroep Stroom natuurlijk bij. Ja, waar zijn we eigenlijk? Natuurlijk bij de Hunt 2026. En ja, wat zo mooi is, is dat er straks natuurlijk nog een prijsuitreiking gaat plaatsvinden. Die prijsuitreiking die gaan we straks natuurlijk vinden. Maar we wachten nog even op het... op de audio van Daphne, die dat natuurlijk sowieso gaat opsturen. In de tussentijd draaien we nog even een plaatje. Dit is Latoya Jackson met I Feel the Funk.

0: If You Feel The Funk. Latoya Jackson, If You Feel The Funk, hier bij Stroom op jouw vrijdagavond. Het is 8:10 en we zijn live bij de Hunt 2026.
1: En dan gaan we over naar Daphne. Daphne, de blok 1080 is toch eigenlijk een beetje het basecamp van de Hunt. Maar wat betekent dat dan?
2: Nou, en dat betekent dus dat tijdens de Hunt, maar ook na de Hunt, iedereen zich eigenlijk hier moet verzamelen. Alle jongeren moeten zich afmelden. Alle deelnemers moeten zich afmelden. Ook alle handhavers, politie, jongerenwerkers moeten zich ook allemaal afmelden. Maar het is nog niet voorbij. We hebben nog geen prijsuitreiking gehad. En dat betekent dat we nog wachten op de laatste jongeren. En nee, dat doe ik natuurlijk in stijl. Met de organisator van vanavond, denk ik samen met jongerenwerk, natuurlijk de wijkagent.
3: Ja, zeker. Dat klopt helemaal. Ja, en we zijn er inderdaad nu in afwachting. Want er zijn er misschien nog een paar die buiten rondlopen. Het gros is allemaal binnen inmiddels. Dus ja, het is afwachten of dat er nog een winnaar tussen gaat zitten. Die met vier bandjes en zonder gepakte zijn winnen gaat komen.
2: Ik moet wel zeggen dat ik dit wel een heel bijzonder moment vind zo. Het is natuurlijk jouw laatste keer hier in Barendrecht. Officieel ben je volgens mij ook al gestopt. Maar je bent toch gebleven.
3: Ja, klopt. Ik zit inmiddels sinds 3 weken op mijn nieuwe plek. Maar ja, hoe kan ik nou Barendrecht achter me laten door niet de Hunt nog mee te doen? En er zit zoveel tijd, voorbereiding, alles in. Dus ik dacht, nou, hoe mooi dat ik deze nog eventjes meepik. Ja, als afsluiting eigenlijk van mijn tijd in Barendrecht.
2: Want hoeveel voorbereiding zit er eigenlijk in? Ben je dan al een jaar bezig? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Nou, het mooie is dat we natuurlijk een draaiboek hebben liggen waar we steeds op terug kunnen vallen. Vooral het eerste jaar zat er echt mega veel voorbereiding in. Dan was het ook echt steeds spannend. En nu merk je dat we wat ervarender erin worden. Maar de planning is in december al geregeld. Dus daarvoor december zijn we al bezig. Hoe gaan we het opzetten? Welke veranderingen willen we doen? Dus ja, er zit echt wel het nodige tijd in. Ja.
2: Ja, dat snap ik ook wel. Je zegt van, nou, ik wil hem toch wel heel graag afmaken. Want als je al die tijd en moeite erin gestoken hebt.

0: Ja, dan is het natuurlijk wel een beetje je kindje geworden, denk ik.
1: Nou, dat is het zeker. Dat is het zeker. Dat je, om het zo af te maken, maar ook met alle collega's die ik dan toch nog weer eventjes kan zien, wat ook weer gezellig is. Dus ja, ik denk deze die pakken ze me niet af. Die ga ik gewoon nog doen.
0: Ja, want je gaat wel weg uit Barendrecht, maar je gaat niet heel ver weg, toch?
1: Nee, ik ga niet heel ver weg en ik blijf ook gewoon nog steeds als wijkagent aan het werk. Alleen ik ben verkast naar de wijk Oud-Krooswijk in plaats van Barendrecht. Dus wel een compleet andere wijk, hele andere problematieken. Met mooie uitdagingen die voor me liggen.
0: Als je zegt mooie uitdagingen, wat is dan in Barendrecht je mooiste uitdaging geweest?
1: Ja... Ik denk dat dat geweest is. Ik heb een hekel aan het zinnetje als mensen die zeggen van een wijkagent. Ik heb geen idee wie mijn wijkagent is. Dus ik heb me echt voorgenomen. Nou, iedereen die gaat die kale man met die rode baard hier voorbij zien komen. En daar heb ik maximaal op ingezet. Dus met evenementen zoals de Hunt. Maar ook column in de schakel. Mijn poppenbureau. Agent bij het hond. Dat ik met mijn brooddoosje onder mijn arm mijn mensen aanbelde om mijn brood op te eten. Nou, verzin het maar op. Steeds op die manier maar weer zichtbaar zijn. Want ik geloof in een samenleving waarbij de wijkagent zichtbaar is, makkelijk benaderbaar en aanspreekbaar is.
0: Weten we al wie jouw stokje gaat overnemen in Barendrecht?
1: Nee, dat is nog niet bekend. Dus daar zal weer een vacature voor open gaan. En dat is afwachten wie daarop gaat solliciteren. Dus nee, nog niet bekend.
0: Maar goed, ik denk dat iedereen zich jou sowieso gaat herinneren.
1: Ja, ik hoop het. Ja. Totdat ik mijn baard afscheer, ken niemand me meer. Ja.
0: Nee, dat is wel het herkenningspunt natuurlijk. Een soort van incognito undercover.
1: Ja, dat zou nog een optie zijn. Nee, ik heb echt met enorm veel plezier. En ook in mijn laatste column eindigde ik ook dat Barendrecht een speciaal plekje in mijn hart heeft. En dat is ook echt zo. Ik heb hier heel veel geleerd en me echt verder mogen ontwikkelen als wijkagent. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. En ja, nu is het tijd voor de volgende stap.
0: Als je de Barendrecht dus nog iets kan meegeven, wat zou dat zijn?
1: Kijk naar elkaar om. Leef niet alleen, maar kijk naar elkaar om. Help elkaar waar nodig. En nou, soms misschien eventjes tot 10 tellen. Hè? Maar dat geldt niet alleen voor Barendrecht, dat geldt eigenlijk overal. Laten we nou veel meer naar elkaar omkijken. Dat vind ik altijd zo belangrijk.
0: Wees wat vriendelijker voor elkaar.
1: 100%.
0: Ja. Dat vind ik een hele mooie boodschap om hier af te sluiten. Ik denk dat hier vanavond ook heel veel nieuwe, ja, vriendschappen wil ik niet zeggen, maar toch wel vriendschappelijke band tussen handhaving, politie en jongeren is geschept. Dus ik denk dat sowieso voor deze generatie weer een stap gezet is.
1: Ja, en dat is precies een van de doelen van de Hunt. Dat we elkaar dus in een leuke activiteit leren kennen. En dat we als we elkaar dus op straat komen of tegenkomen niet denken van oeh, ik ga wegrennen. Maar juist zeggen, hey, weet je nog, ik ben voor je weggehold. Of ah, je had me te pakken. Of nou, op die manier zeg maar. Dus, ja.
0: Nou, klinkt als een mooi startpunt om op verder te bouwen.
1: Zeker weten.
0: Dan wens ik jou heel veel plezier bij je nieuwe baan. En geniet nog even van vanavond.
1: Ga ik zeker doen. Heel erg bedankt.
2: Daphne, dankjewel voor dit moment in gesprek met oud-wijkagent Joachim van Tilburg. We zijn in volle afwachting en spanning van de ontknoping. De prijsuitreiking van de Hunt 2026. Maar eerst ATB.

je nu wakker wordt met een kop koffie, onderweg bent naar je werk of lekker ontspant op de bank. Streekomroep Oude Maas is erbij. Met nieuws uit jouw buurt, de beste muziek en vaart.

0: Ja, sinds 7 uur vanavond zijn we al bezig met de Hunt 2026. Tot 8 uur konden de kinderen op de vlucht voor politie en handhaving om uit de handen te blijven en ondertussen al die checkposts te gaan bereiken. Allemaal een kleurtje, allemaal een bandje. En het is toch wel belangrijk om al die bandjes te gaan scoren. Want ja, wie is dan toch die winnaar van de Hunt 2026? We gaan over naar blok 0180, waar de prijsuitreiking en de bekendmaking gaat plaatsvinden.
1: Nou, allereerst echte complimenten aan zowel de kinderen die hard weggehold hebben, maar ook aan de hunters. Jullie hebben echt goed je best gedaan. Hard gewerkt en heel veel gepakt. Maar desondanks zijn er toch nog winnaars van de hunt. Er zijn er toch binnengekomen. En van de winnaars die er zijn, hebben we een top 3. En dat zijn de 3 snelste die binnen zijn gekomen. En daarbij hebben we ook gekeken naar degene die... Nou ja, wel een keer gepakt is of helemaal nog niet gepakt is. Beginnen we maar bij nummer 1, denk ik, hè? Of niet? Nummer 3 beginnen. Ah, met nummer 3. Oké, nummer 3. Die is 1 keer gepakt. En dat is nummer 11. Weet u nog wat nummers? Ja.
2: De nummer 11 wordt gezocht wie het is.
1: Ja?
2: Even een spannend moment. Nummer 11 is weg. De winnaar heeft helaas de benen al genomen. Dus dat betekent dat hij een applausje krijgt. En ze gaan even overleggen wat ze met de prijs gaan doen van de nummer 1 dus die gewonnen heeft. Die dus niet getikt is in deze editie van de Hunt.
1: Dan gaan we door naar nummer 2. Die was als allereerste binnen voor iedereen. Was wel 1 keer gepakt. Dat is nummer 128.
2: Nummer 28 begeeft zich naar het podium.
1: Ja, Tom, ja, om nou 128, dat klinkt ook zo. Maar Tom, supergoed gedaan, jongen. De snelste was je binnen. Als ik ja, daar hoort natuurlijk een prijs bij. Alsjeblieft.
2: De nummer 2 wordt onder een mooi applausje van het podium afgehaald.
1: Ja, en dan de nummer 1. Die heeft het gewoon voor elkaar gekregen om zonder gepakt te worden binnen te komen. Hunters? Ja. En het grappige is nog, er deden 150 kinderen mee. En dit was nummer 150. Dus misschien zijn de hunters op nummer afgegaan. Maar nummer 150 is de winnaar. Is hij er?
2: Nummer 150 gaat ook naar het podium.
1: Just, van harte gefeliciteerd, gozer. En voor jou natuurlijk ook een mooie prijs.
2: Oké, hij krijgt een hele mooie prijs uitgereikt. Hier in blok. Hij is de enige persoon die dus niet gepakt is door de hunters. En zijn tactiek?
1: Dus eigenlijk zeg je dat
2: heel hard rennen. De hunters waren te langzaam, zegt hij. Dat was zijn tactiek. Gewoon rennen.
0: Wat een mooie techniek. Gewoon rennen en daarmee red je het dus om dus de winnaar te worden van de Hunt 2026. Daphne, dankjewel vanaf dit mooie event, de Hunt 2026. Dit is Feel Good Friday aanstaat. Fijn dat je erbij bent.

0: Ja, het is alweer de hoogste tijd. En ik ben wel benieuwd, Daphne. Heb jij iemand kunnen spreken daar?
1: Misschien wel de winnaar.
0: Oh, dat zou toch gaaf zijn?

0: Ja, het is alweer de hoogste tijd. En ik ben wel benieuwd, Daphne. Heb jij iemand kunnen spreken daar?
1: Misschien wel de winnaar.
0: Oh, dat zou toch gaaf zijn?
1: We gaan even kijken.
0: Ben benieuwd.
2: Vanavond was het leukste spel van Barendrecht. Dat was namelijk de Hunt. En ik sta hier naast de winnaar van vanavond. En hij heeft de bijzondere eer om dit jaar de enige persoon te zijn die alle checkpoints heeft behaald en die niet getikt is. Naast wie sta ik hier?
3: Naast Just Hagen.
2: En jij hebt die bijzondere titel dit jaar?
3: Ja, zeker.
2: Heb jij al eerder zo'n mooie titel hier bij de Hunt gewonnen?
3: Nee, dit is de eerste keer dat ik meedoe, dus...
2: Nou, wel heel bijzonder dat je dan gelijk wint.
3: Ja, eigenlijk wel verwacht.
2: Ja, waarom had je het verwacht?
3: Ja, iedereen is heel sloom hier zo, dus...
2: En ben je het dan over je vrienden of over mensen überhaupt om je heen?
3: Nou, de Hunters.
2: Vind je de Hunters heel sloom?
3: Ja.
2: Want je kon ze heel goed ontsnappen?
3: Nou, ze hebben me niet gepakt, dus...
2: Wat was jouw tactiek?
3: Ja, gewoon snel mogelijk die checkpoints pakken en dan gewoon snel naar binnen.
2: Heb je je nog verstopt in de bosjes?
3: Nee, eigenlijk niet.
2: Nee, dus jij bent niet de winnende Frinkvonk geworden hier vandaag?
3: Nee, dat is denk ik degene die allemaal poepvlekken op zijn kont had.
2: Ja, of moddervlekken, dat kan ook.
3: Ja, dat zou ik allebei kunnen.
2: Precies. Nou, jij hebt hier dus gewonnen vandaag. Wat vond je het allerleukste?
3: Ja, dat ik heb gewonnen.
2: Ja. En daarnaast?
3: Dat ik 50... Nou, ik had te horen gekregen dat het 50 was, maar het is 20. Nou, ik ben nog steeds blij, dus...
2: Nou, dat is toch ook heel netjes?
3: Ja hoor.
2: Dat is wel iets waar je trots op mag zijn. Ik zie dat er allemaal vrienden om je heen staan. Ja. Heb je het samen met hun gedaan?
3: Nou, ik wil nog even een shout-out geven aan Luca, want ik had me eigenlijk het verkeerde postcode opgegeven. En hij heeft het toch voor elkaar gekregen dat ik een nummer kreeg, dus ik wil hem nog even bedanken.
2: Daarom was je dus nummer 150.
3: Ja, zeker.
2: De allerlaatste deelnemer die als allereerste op het podium stond.
3: Ja.
2: Nou, klinkt als een mooie prestatie. Gefeliciteerd, geniet ervan. En pak nog lekker een stukje slagroom thuis.
3: Oh, cool.

0: Nou, als je gewoon niet gepakt bent bij de Hunt 2026 en met alle bandjes bent binnengekomen, dan kan je met recht zeggen, I Will Survive. Je hoorde ze van de Hermes House Band hier in het programma Viewers Friday op jouw vrijdagavond bij Stroom. En zoals je van ons gewend bent, is het tijd geworden om je bij te gaan praten over wat je de rest van het weekend allemaal kan gaan doen. Dat kan natuurlijk allemaal in de bioscopen.
1: Ja, en dit is een kleine déjà vu, want het is niet echt een film. Maar vorig jaar op 4 en 5 mei uit mijn hoofd was Billie Eilish in Nederland. En haar tour is gefilmd. En daar is dus ook een film van uitgekomen. Namelijk Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Hij is voor alle leeftijden en hij duurt 1 uur en 54 minuten.
2: Dan de film Champagne. Wanneer Maarten te horen krijgt dat zijn vader Hans ongeleeslijk ziek is, besluit hij hem mee te nemen naar de Champagne-streek. Hoogtepunt van de trip is het treintje dat door de tuin en wijnkelders van Epernau rijdt. Een einddoel dat voor Hans, die geniet van een drankje, een soort reis naar de zevende hemel is. Maartens vrouw Loes en zijn moeder Sophie zwaaien de twee mannen uit. En ze vertrekken vol goede moed om de twee straten erachter te komen dat ze waarschijnlijk de minst geschikte vader en zoon zijn voor deze bondingtrip. De film is drama, comedy. De film duurt 1 uur en 33 minuten en is 12 jaar aan oude grof taalgebruik. En er komt drugs- en alcoholmisbruik in voor.
0: Zullen we nog één film doen?
2: Ja, dat is goed. Ja. Ik pak er nog eentje van uit het systeem. Ik heb er eentje bij me. Ja, de film Backrooms. Die gaat over, gebaseerd op op het virale internetfenomeen, komt de regisseur van de YouTube-serie Wonderkind nu met een zenuwslopende psychologische horrorfilm. En we klemmen het nieuwe soort horror, waarin de grens tussen werkelijkheid en angstaanjarige andere wereld langzaam vervaagt. Wanneer meubelverkoper Clark een bijzonder portaal ontwikkelt in zijn kelder van zijn winkel, raakt hij opgesloten in een andere realiteit, de zogenaamde backrooms. Zijn therapeut probeert hem te redden en ontdekt een mysterieuze labyrint van verlaten kantoorruimtes die niet alleen oneindig lijken, maar ook steeds veranderen. Terwijl de tijd vervaagt, komt het net buiten het iets onmenselijks op de loer te liggen. De film is horror thriller en duurt 1 uur en 51 minuten. Hij komt, heeft het genre grof taalgebruik, er komt geweld in voor en je moet je ID meenemen, want hij is 16 jaar en ouder. Dit waren de films van deze week. Volgende week heb ik weer nieuwe films voor je klaarstaan.
3: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Kim K met Touch Me There en de volgende Duggenup en Barry featuring Amy F. Jones met Location. Ja, dat allemaal toch hier vanaf de locatie Middenbaan 111 in Barendrecht.
1: Ja, dan nog een berichtje uit de regio, want wegwerkzaamheden die zijn er natuurlijk altijd. Ik bedoel, eigenlijk hebben we het elke week wel over. Maar deze week moeten weggebruikers rekening houden met afsluiting bij de Kiltunnel. En dat is vooral voor de luisteraars in de hoek van Portugal-Roon belangrijk. Want ja, een belangrijke ontsluitingsroute natuurlijk vanaf daar is de Benelux-tunnel. De A4 richting België is al sinds donderdagavond afgesloten tussen knooppunt Sabina en Bergen op Zoom. Maar de Keteltunnel, daar had ik het eigenlijk over, die gaat dus ook dicht. En dat is vanaf vrijdag nacht, dus dat, is, dat zit eraan te komen. Verder, ja, dat is net iets verder, maar moet je even rekening mee houden op de A27. Dat is meer richting Gorkum. Dus meer vanuit Barendrecht gezien dan weer dat je daar sneller bent. Daar moet je ook rekening houden met wat

0: afsluitingen, want daar is de weg dicht vanaf vanavond 10 uur tot maandag 5 uur. En ik zei het al, ik praat er even omheen, maar ik was op zoek naar de tekst. Ook vanavond moet je rekening houden met wegwerkzaamheden tussen de Benelux-tunnel en Delft. De keteltunnel bij Schiedam is in beide richtingen afgesloten. Dus vanavond 9 uur en zaterdag 10 uur. Dus niet heel het weekend, maar alleen maar tot zaterdagavond dan. De Benelux-tunnel die is ook een deel afgesloten, namelijk de B- en de D-buis. Dus zeg maar heen en terug kun je allemaal maar via één buis. De andere buis is wel gewoon open en de C-buis, die is dan vervolgens voor fietsers en bromfietsers, die is tussen 7 en 12 uur afgesloten. Voor het langzame verkeer rijdt er een pendelbus. Dus ja, dat is allemaal weer handig. Verder nog informatie? Nou, doe maar wel. Want vrijdagavond en nacht is er ook nog een verbindingsweg afgesloten van de A4 naar de A20 richting Hoek van Holland. Ze doen maar alles tegelijk daar. Als je uit de Benelux-tunnel komt richting Den Haag en Schiedam. Dat duurt allemaal van 10 uur tot 5 uur in de ochtend. Dus je wordt daar omgeleid via het lokale wegennet. Nou, wil je dit nou allemaal terugluisteren? Dan kan je natuurlijk ons programma terugluisteren. Maar ik bedoel eigenlijk als je het wilt terugkijken. Dan kijk je op vananabeter.nl.
1: Lekkere muziek hebben we natuurlijk ook voor jou bij Stroom. Bedacht je van Bros met I Own You Nothing. En nu, hier is Mubarak featuring Danielle Sullivan met Tuesday. En dat dan weer op vrijdag om het helemaal compleet te maken. Zometeen hebben we toch gewoon nog een heel lekker uur voor je klaarstaan. Met onder andere productwaarschuwingen, het weekend weerbericht. En natuurlijk die magische Feel Good 5. Maar goed, zover is het nog lang niet.

0: I Owe You Nothing van Bros. Nou, het enige wat we nog moeten inlossen bij jou, dat is het volgende uur wat eraan gaat komen. Zometeen tussen 9 en 10. Het laatste en derde uur van Feel Good Friday. Met onder andere...
1: Sowieso natuurlijk het weerverkeer en de Feel Good 5. En rond de 9:15 natuurlijk de productwaarschuwingen. Wat is er helemaal niet helemaal goed gegaan bij de fabrikanten? Dat allemaal zo na 9 uur.
0: Hou hem lekker hier op de 106.4 en op de 107.1 natuurlijk. Stroom zet voor je aan, 24/7. Met nu heel veel lekkere muziek natuurlijk. Hebben we natuurlijk al een standaard voor jou klaarstaan. Wat dacht je van deze? Earth, Wind & Fire, If I Had Enough.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 9 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
3: Je denkt natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan... ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
2: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
4: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
2: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Jess Glyn en Jack Jones met One Touch. Het is 6:06, tweede uur van het programma Feel Good Friday op Omroepstroom. En ja, ik word gesouffleerd, daar heeft Erik gelijk in. Het is officieel natuurlijk het derde uur, want we hadden natuurlijk een uur van de Feel Good Friday XXL. Dus officieel is het het derde uur, maar gevoelsmatig is het de tweede uur, omdat we, nou ja, de rubriek hebben.
1: Voor your defense, we hadden eerst uur nummer 3, toen 1 en nu nummer 2.
0: Nee, we moeten wel gewoon van de 1 tot en met 3 tellen, anders wordt het heel gek. Maar in ieder geval, je hebt helemaal gelijk, het is uur 3 van Feel Good Friday XXL. Niels, Erik, Daphne en Julia in de studio. Kortom, we zijn er met z'n allen weer compleet. Behalve Olaf en Marissa. Die zijn er waarschijnlijk volgende week weer.
1: Lekker op vakantie.
0: Een paar weekjes op vakantie. Wat gaan we allemaal doen nog? Nou, het is het derde uur, maar zoals het uur er eigenlijk normaal uitziet. Feel Good 5 hebben we dadelijk natuurlijk weerverkeer en natuurlijk de productwaarschuwingen. Nou, dat is lekker. Een van die plaatjes die ook voorbij komt is Anita Ward met Ring My Bell. 7:09 op Omroep Stroom zijn wij er tot 10:00.

0: Megan Trainor, All About The Bass. En daarvoor hoorde je Anita Bard met Ring My Bell. Niet die bel. Nee. En het is de tijd om weer bij te gaan praten over wat er deze week allemaal fout is gegaan bij de fabrikanten. Er is een verkeerd etiketje, een verkeerd ingrediënt. Het kan zomaar gebeuren in de productwaarschuwingen.
1: Ja, de eerste van de groothandel Udea, die waarschuwt voor de Caramel Crunch taart van de firma Taart. Ja, dat staat terecht. Er zitten hazelnoten in de taart, maar dat staat niet op de verpakking. Het gaat om de taarten met de houdbaarheidsdatum van 29 april 2027... die verkocht zijn tussen 2 mei en 5 juni.

0: Mensen met een hazelnootallergie kan het eten namelijk gevaarlijk zijn. Want als je er niet tegen kan, ja, dan kan je een flinke allergische reactie krijgen. Klanten kunnen de taart terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. Vragen kunnen worden gemaild naar info@udea.nl.
1: Rimbo Sauce roept twee partijen Mayonair Vegan Crispy Chili Mayo terug. Er is namelijk een kwaliteitsafwijking vastgesteld, waardoor dus gasvorming in het product kan gaan optreden. Nou, gebruik die producten dus vooral niet meer die onder druk staan, maar breng ze dan terug naar de winkel waar je ze hebt gekocht. Wel even de datum checken. 1 november 2026 en 16 november 2026. Dat zijn de data waarbij het kan gebeuren. Aankoopdag krijg je dan natuurlijk retour. Wil je meer informatie, kan je even mailen naar info@rimbosauce.nl of even bellen 0252-746-006.
0: Dan een ding over een draagbare mini-projector van het merk Benck. Zet het apparaat uit als je het hebt, want de fabrikant roept de projector terug van het type GV31, omdat de batterij oververhit kan raken en brand kan veroorzaken. De waarschuwing geldt voor alle exemplaren van het type GV31. Benck adviseert om de projector per direct niet meer te gebruiken. Bezitters kunnen hun apparaat via de website van Benck Nederland gratis aanmelden voor een nieuwe batterij of een vervangend nieuwer model. Bellen voor meer informatie kan ook. Dat doe je via 0800-235-2367.
1: En als laatste roept de Aldi de Meivee groenteschijf terug. Er kunnen namelijk harde stukjes in de schijven zitten. Die kunnen zorgen voor interne klachten. Het gaat over de houdbaarheidsdatum van 13 april 2026 tot en met 29 juni 2026. Nou, die harde stukjes die komen dan eigenlijk weer. Het is geen plastic, nee, het komt van de paprikasteel af. Dus ja, dat kan weer leiden tot interne klachten, zoals net al eerder vermeld. Eet het vooral niet, maar breng het terug. Aankoopdag krijg je retour. Meer informatie kan je nog even vinden op de website van de Aldi. Of even kijken op aldi.nl/service/contact. En maar let op, zowel de Vivera als de Lidl hebben deze groenteburgers ook al teruggeroepen vanwege hetzelfde probleem. Zij deden het Viway. Nou, dit is even de berichtwaarschuwing tot dit moment. We gaan lekker verder met de muziek die stroomrijk is. Wat dacht je van deze? Dit is het Klein Orkest met Laat Mij Maar Alleen. En mocht je nou zelf nog een verzoekje hebben, het kan nog. Bel hem even door. 0180-261-1112. Dat is 0180-261-1112. En dan gaan we het nummer gewoon lekker voor je draaien. Gewoon hier, op jouw vrijdagavond. Hoe leuk is dat?

0: David Guetta en Chris Rails met Love Is Gone. En daarvoor hoorde je het kleine orkest met Laat Mij Maar Alleen.
1: Ja, een beruchte verkeerscamera aan de Pleinweg in de Rotterdamse wijk Tar... de Rotterdamse Tarwewijk. Die is uitgezet voor totaal €750.000 aan de zogenaamde herhaalboetes werden daarin getrokken. De mededeling zal voor veel omwonenden een welkome verlichting zijn. De verkeerscamera aan de Pleinweg werd in december vorig jaar aangezet om sluipverkeer over de parallelrijbaan te voorkomen. Tijdens de ochtend- en avondspits mocht de uitrit niet meer gebruikt worden. Er stond namelijk wel een verbodsbord om dat duidelijk te maken, maar tal van automobilisten en bewoners uit de Tarwewijk hadden uiteindelijk dat gewoon gebruikt. In 9 maanden tijd werd maar liefst 15.000 boetes uitgedeeld. Goed voor een bedrag van €1,8 miljoen. Uiteindelijk heeft de gemeente zich tegenaan bemoeid en gezegd, nou, misschien is het niet helemaal eerlijk. Iedereen die meerdere boetes heeft gehad, daarvan schelden we alle boetes kwijt. Anders dan 1 keer. Dus als iemand bijvoorbeeld... iemand had hem... kijk hoor. Er was zelfs een voorbeeld van...

0: iemand die had 11 keer dezelfde boete. Ja, die reed daar, die woonde daar. Die deed meerdere keren per dag of per week, dan reed die daar langs.
1: Wel een bijzonder WK-thema aan, dat je dan zeg maar zo'n elftal bij elkaar verzamelt.
0: Ja, dat is zo. Ja, dat is zo. Ik ben wel eens even het item aan het opzoeken. 12 verkeersboetes had iemand gekregen voor gebruik naar de eigen straat als sluiproute. En dat mag natuurlijk niet. Op een gegeven moment krijg je die boete natuurlijk pas binnen op het moment dat het leed al geschied is. De gemeente heeft gezegd dat die persoon alleen maar de eerste boete hoeft te betalen. Dat is dan weer netjes.
1: Dat is toch wel waarschappelijk.
0: Ja, zeker.
1: Zometeen gaan we weer bijpraten over de actuele verkeerssituatie. En natuurlijk het weekend weer wat eraan te komen. Want ja, het is nu 16 graden gemeten in Barendrecht. Maar ja, of dat ook zo dit weekend blijft, of nog een jas moet meenemen, of toch je moet extra gaan insmeren. Dat hoor je allemaal zometeen. Je bent bij Stroom op vrijdagavond met nu Wicked Way, Waylon.

0: The Good Boys met Bongo Cha Cha. En zoals gezegd, gaan we even kijken naar het weekend weerbericht. Want vanavond en vannacht is het droog met soms nog een paar wolkenvelden. De temperatuur daalt naar een graad of 12 à 13 bij een matige wind uit zuiden. Morgen begint het droog. Later in de ochtend neemt de bewolking toe met wat kans op regen of buien. Het kan nog een graad of 19 worden. En door de regen zakt de temperatuur nog iets verder terug. Morgen, oftewel overmorgen zondag, zou het nog eens grotendeels droog kunnen worden. Met af en toe ook nog lekker de zon.
1: Dan de verkeersinformatie van 9:30. Een wegafsluiting bij de Benelux-tunnel. Daar is de weg afgesloten tussen Rotterdam en Den Haag. Zijn er wegwerkzaamheden en het verkeer wordt omgeleid. Verder dan ook op de A4 Rotterdam-Den Haag. Dicht ook door wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt daar ook omgeleid. En dat is allemaal bij Rotterdam-Den Haag op de A4 bij de Keteltunnel. Dan de andere kant de A4 op. Er is langzaam rijdend verkeer op dit moment. Den Haag-Rotterdam en Den Haag-Zuid bij Delft. Er staat een wegafsluiting verderop natuurlijk. En daarom is nu daar, iedereen wordt er daar afgeleid. Verder ook nog de andere kant op. Ja, dat had je kunnen weten natuurlijk. Den Haag, Rotterdam. De A4 is daar afgesloten bij Delft, knooppunt Ketelplein. En er zijn ook wat wegwerkzaamheden. Kortom, rondom de Keteltunnel en de A4 moet je echt rekening houden met vertraging dit weekeinde.
2: Welkom bij Stroom voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek via radio, tv, app, social media.

De Bankzitters met Roxy Dekker en Huisfeestje hier bij Stroom op jouw vrijdagavond. Het is tijd geworden voor de Viewcode 5, 5 platen in de juiste volgorde. Speciaal voor jou gezet. En dan beginnen we natuurlijk op de nummer 5. En die is deze week voor Robert van Hemert. Een Nederlandse zanger die bekend heeft verwierf met door zijn deelname aan diverse muziekwedstrijden. Hij begon met zingen in zijn jeugd en groeide op met muziek van onder andere André Hazes en Willeke Alberti. Hij is de oom van Mart Hoogkamer en voordat hij doorbrak als zanger was zijn hoofdberoep huisschilder. Na zijn carrière komt aardig goed uit de verf. In 2017 moet ik zeggen, won hij het Leids Festival met het Levenslied. In 2023 brang hij zijn single Zoet, Zout, Zuur uit. En in 2025 kwam hij met zijn grote hit Mona Lisa. En deze week hoor je hem dus op nummer 5 met zijn nieuwe track Zandloopster, Robert van Hemert.

0: Is het misschien vroeg om Robert van Hemert uit te roepen tot de zomerhit van 2026? Je hoorde met Zandloop zijn een beetje over dit stukje, zeg maar. Nou, als dat niet lekker zomers klinkt, dat weet ik het ook niet meer. Ja, je hoort in ieder geval op de nummer 5 zandloopster Robert van Heemsters. Hemert.
1: Ja.
0: Dat.
1: Hemert.
0: Nee, dat.
1: Dan de nummer 4 van deze week. Sabri, Taran en Luna met Twin. Luna kennen we natuurlijk allemaal. Ze heet eigenlijk Luna van Kampen. Geboren in Culemborg op 23 mei 2003. Is beter bekend onder haar artiestennaam. Nee, je raadt het niet. Luna. Is een Nederlandse singer-songwriter. In 2024 brak ze door met haar single Dit Is Het Leven. Dat is een hertaling van het nummer Birds of a Feather van Billie Eilish. Ze is dus geboren in Culemborg en heeft het gewoon heel goed gedaan de afgelopen tijd. Ze maakte ook kwam binnen op de nummer 39 in een Nederlandse top 40. In mei 2025 bracht Van Kampen samen met de Belgische singer-songwriter Meteor ook het nummer Stuk uit. Nou, in elk geval heeft ze heel veel samen gedaan. Ook het nummer Voorbestemd met Russo. En dat nummer werd dan weer door Q-Music uitgeroepen tot alarmschijf. Kortom, ze gaat goed, onze Luna. En heeft dus een plaat gemaakt. En staat zelfs in de Feel Good 5. Samen met Sorry Taran op de nummer 4 dus. Met hun nummer 10.
2: Dit is Stroom.

De nummer 4 deze week in de Feelgood 5 was voor Zoe, Toren en Luna met Twin. Dan gaan we door naar de nummer 3 deze week. En die is voor niemand minder dan Taylor Allison Swift. Geboren op 13 december 1989, Amerikaanse singer-songwriter, muzikante, regisseuse, dichteres, schrijveres, actrice. Ja, wat kan ze eigenlijk allemaal niet? Ze werd internationaal bekend met ieder geval met haar single Love Story uit 2008. En dat had nog veel en veel en veel meer hits. En je gaat er nu natuurlijk lekker horen op de nummer 3 in de Feel Good 5 met I Knew It, I Knew You.

0: Op de nummer 3 in de Feel Good 5 hoorde je TT. Met I Knew It, I Knew You. Ja, ik zie je gezicht aankijken. TT, ja, TT is een van de bijnamen van Taylor Swift. Ja, ja. Hartstikke leuk.
1: Dan duurt het wat minder lang, hè?
0: Ja, precies.
1: Ja, nou ja, afgelopen weken was natuurlijk Harry Styles al heel veel in het nieuws. Maar onze nummer 2 is ook een van de One Direction leden. Namelijk Niall Horan. En hij gaat ook op tour in oktober. Dus ik ging er al een beetje stiekem kijken. Maar ja, gaat natuurlijk snel die kaartjes. Maar hij heeft dus ook een heel leuk album uitgebracht. En Niall Horan is een Ierse sing- en songwriter die dus voornamelijk bekend werd van dat hij lid was van de boyband One Direction. Je kan hem kennen van This Town, Slow Hands, Too Much to Ask, Nice to Meet You. En ja, nu is hij dus opnieuw bezig met een album. En wij hebben gekozen voor het nummer Taste So Good van Niall Horan op nummer 2.

0: De nummer 2 deze week in de Feel Good 5, Now Horan. Met Taste So Good. En voordat we de nummer 1 aan je gaan voorstellen, eerst nog een roundupje van 5 naar 1. Op nummer 5 hoorde je De Zandloper van Robert van Hemert. Op 4 was het Zoe Taran en Luna met Twin. Op 3 Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. En zojuist hoorde dus op de nummer 2 Now Horan met Taste So Good. En dan is het tijd geworden, ja, voor die felbegeerde plek op de nummer 1.
1: Ben je er klaar voor?
0: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Nou, dit nummer is je vast niet ontgaan, want hij ging op verschillende social media platformen helemaal viral. Het is namelijk van de artiest Justin De Wild. En De Wild groeide op in een volksmuzikale familie in Veenendaal en wist vanaf jonge leeftijd al dat hij volkszanger wilde worden. In 2013 gaf De Wild tijdens de Feel Good modeshow in Veenendaal zijn eerste optreden voor het publiek. Ja, in oktober 2015 bracht hij op 12-jarige leeftijd zijn eerste single uit, genaamd Vrijheid is mijn leven. En ondanks dat het nummer de hitlijsten niet haalde, zorgde het wel voor een aantal grotere optredens. En in de jaren die volgden bracht hij meerdere singles uit, waaronder Als de zon ermee lacht, Oma, Ik lach en leef, Jij hebt mijn hart en heb vertrouwen. Nou ja, en dit keer heeft hij dus weer een nieuw nummer, waarmee hij dit keer wel helemaal viral is gegaan in alle hitlijsten. En dat is namelijk Cheerio van Justin De Wild. Maar Erik, jij had daar nog een verhaal bij, toch?
0: Ja, vorige weekend, het Pinksterweekend, was het De Roperen. En het nummer is op heel veel plekken, op heel veel doorkomsten, is het nummer uitbundig gedraaid. Ook op de finish, op tweede Pinksterdag, op de Coolsingle Rotterdam, zijn diverse teams met het nummer binnengehaald. En over Roperen gesproken, morgenavond vanaf 7 uur is de slotavond. De avond waarop de diverse mensen ook op een podium gaan krijgen, zoals de mooiste doorkomsten, team met de hoogste opbrengst en natuurlijk ook de bekendmaking van het eindbedrag. Dat zal zo rond 9:50 zal het zijn, wat dus de 35e editie van de Roperen heeft opgehaald, om dus juist die goede doelen in de palliatieve zorg ondersteuning te kunnen bieden.
1: Dus eigenlijk als je het nummer hoort, heb je ook echt een heel warm gevoel.
0: Heb ik sowieso echt een heel warm gevoel. Met terugdenkend aan de Roperen, een lach en een traan. Het zit zo dicht bij elkaar. In het ene moment ben je elkaar aan het lachen. Andere keer pink je een traantje weg. Omdat je ook gewoon op dat moment ook gewoon denkt aan de mensen die niet meer onder ons zijn. De afgelopen editie van de Roperen was voor mij persoonlijk ook een bijzondere editie. Het was de eerste editie zonder Aad van der Wel, nieuwslezer. Dit jaar in februari overleden aan de gevolgen van een hersentumor. En ja, het is gewoon niet meer compleet, het team. De teams hebben een verhaal, de deelnemers hebben een verhaal. Team Roperen Radio heeft een verhaal. En en daarom is het ook belangrijk om juist ook te blijven doneren aan de Roperen. Om die palliatieve zorg mogelijk te maken. Om net toch een beetje leven toe te voegen aan de dagen waar geen leven meer aan toe te voegen is.
1: Zeker, ja. Het blijft gewoon een mooi doel. Dus dit nummer is eigenlijk wel een beetje een mooie afsluiter.
0: Zo is maar net.
2: Drie gemeenten, één stem. Streekomroep Oude Maas is de schakel tussen Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Wij houden je op de hoogte en zorgen dat je niets mist van lokaal tot regionaal. Omroepstroom.nl.

0: Zoals ik net al zei, met een lach en een traan. Dit is dan de lach Cheerio van Justin de Wild op de nummer 1 in de Feel Good 5. En daarmee is het tijd geworden om afscheid te nemen van deze 3 uur durende XXL-versie van Feel Good Friday. Toen er een tegenstand van de Hunt 2026.
1: Ja, dat was leuk. Daphne, we hebben op locatie gestuurd.
0: Ja.
1: En je had van alles te vertellen.
0: En we hebben natuurlijk erbij gepraat over wat de fabrikanten deze week allemaal niet helemaal goed gedaan. De Feel Good 5 en natuurlijk nog veel meer uit onze eigen mooie regio. Check even onze website omroepstroom.nl. Daar vind je natuurlijk ook al het laatste nieuws uit de eigen regio. De linkjes naar onze social media kanalen, de programmering en nog veel meer. Omroepstroom.nl. En als je dan toch even aan het rondkijken bent, download hem eventjes. Die gratis app. Daar heb je ons namelijk altijd in je broekzak. Heb je ons namelijk altijd bij je. En mis je gewoon helemaal niets meer van onze eigen Barendrecht, Albanswaard en de Hoekse Waard. Wat ons betreft, dank voor het luisteren. En graag tot de volgende.
1: Doei!
2: Tot volgende week!
0: En niet vergeten, morgenavond vanaf 7 uur... de slotavond van de Roperen. En morgenochtend vanaf 8 uur... Stroom wordt wakker met Rob van der Meer.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 10 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
3: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
2: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
4: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
2: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113 Barendrecht.
2: Tijd voor Chica's mode. Chica's mode zet de tijd op 11 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.

0: voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïnse president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte. Welkom bij Stroom.

voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte. Welkom bij Stroom.

ain't no country club either.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op middernacht. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek.

0: Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bam! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij

Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Streek Omroep. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 1 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne.

0: In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard.
1: Streek Omroep Adema.
0: Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 2 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie.